0: Beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Mor. Emre Mor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze het, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon. Vandaag in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wespentelling moet uitwijzen waar zijn ze gebleven. Wie deze zomer weinig wespen ziet, is niet de enige. In Nederland lijkt 2026 op sommige plaatsen een minder goed wespenjaar te worden. Volgens de Wespenstichting zijn er overeenkomsten met 2024, toen langdurige regenval en enkele extreem warme perioden de ontwikkeling van wespennesten beïnvloeden. Veel regen kan jonge nesten beschadigen, terwijl extreme warmte en droogte zorgen voor minder nectar en insecten als voedsel. Toch zijn er ook plekken waar juist meerdere wespennesten worden aangetroffen. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en verspreiding van wespen, organiseert de Wespenstichting opnieuw de Nationale Wespentelling. Daarbij wordt benadrukt dat Nederland naast de bekende limonadewespen nog veel andere soorten kent. Iedereen kan meedoen. Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus kunnen deelnemers gedurende 30 minuten wespen en op wespen lijkende insecten tellen. De resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wespentelling moet uitwijzen waar zijn ze gebleven. Wie deze zomer weinig wespen ziet, is niet de enige. In Nederland lijkt 2026 op sommige plaatsen een minder goed wespenjaar te worden. Volgens de Wespenstichting zijn er overeenkomsten met 2024, toen langdurige regenval en enkele extreem warme perioden de ontwikkeling van wespennesten beïnvloeden. Veel regen kan jonge nesten beschadigen, terwijl extreme warmte en droogte zorgen voor minder nectar en insecten als voedsel. Toch zijn er ook plekken waar juist meerdere wespennesten worden aangetroffen. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en verspreiding van wespen, organiseert de Wespenstichting opnieuw de Nationale Wespentelling. Daarbij wordt benadrukt dat Nederland naast de bekende limonadewespen nog veel andere soorten kent. Iedereen kan meedoen. Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus kunnen deelnemers gedurende 30 minuten wespen en op wespen lijkende insecten tellen. De resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wespentelling moet uitwijzen waar zijn ze gebleven. Wie deze zomer weinig wespen ziet, is niet de enige. In Nederland lijkt 2026 op sommige plaatsen een minder goed wespenjaar te worden. Volgens de Wespenstichting zijn er overeenkomsten met 2024, toen langdurige regenval en enkele extreem warme perioden de ontwikkeling van wespennesten beïnvloeden. Veel regen kan jonge nesten beschadigen, terwijl extreme warmte en droogte zorgen voor minder nectar en insecten als voedsel. Toch zijn er ook plekken waar juist meerdere wespennesten worden aangetroffen. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en verspreiding van wespen, organiseert de Wespenstichting opnieuw de Nationale Wespentelling. Daarbij wordt benadrukt dat Nederland naast de bekende limonadewespen nog veel andere soorten kent. Iedereen kan meedoen. Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus kunnen deelnemers gedurende 30 minuten wespen en op wespen lijkende insecten tellen. De resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Activiteitenbox helpt ouderen in ziekenhuis. Ouderen die in het ziekenhuis liggen, kunnen zich eenzaam, onzeker of verdrietig voelen. Ook verandert hun dagelijkse ritme, waardoor ze minder actief worden. Verpleegkundige Carlijn Voorhout en Floor Heida van de acute opnameafdeling van Ziekenhuis Amsteland wilden daar iets aan doen en ontwikkelden daarom een activiteitenbox. In de box zitten onder meer spelletjes, puzzels, teken- en schildermateriaal en breimateriaal. Patiënten kunnen hier zelfstandig of samen met anderen mee aan de slag. De activiteiten bieden ontspanning en kunnen helpen om contact te maken. Volgens het ziekenhuis is actief blijven tijdens een opname belangrijk. Activiteiten kunnen bijdragen aan een betere stemming, minder stress en het voorkomen van stijfheid en spierzwakte. De activiteitenbox is mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amsteland. Het initiatief kwam binnen via de wensbank in de hal van het ziekenhuis. De stichting ondersteunt verschillende projecten en activiteiten voor patiënten en medewerkers.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met de waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Activiteitenbox helpt ouderen in ziekenhuis. Ouderen die in het ziekenhuis liggen, kunnen zich eenzaam, onzeker of verdrietig voelen. Ook verandert hun dagelijkse ritme, waardoor ze minder actief worden. Verpleegkundige Carlijn Voorhout en Floor Heida van de acute opnameafdeling van Ziekenhuis Amsteland wilden daar iets aan doen en ontwikkelden daarom een activiteitenbox. In de box zitten onder meer spelletjes, puzzels, teken- en schildermateriaal en breimateriaal. Patiënten kunnen hier zelfstandig of samen met anderen mee aan de slag. De activiteiten bieden ontspanning en kunnen helpen om contact te maken. Volgens het ziekenhuis is actief blijven tijdens een opname belangrijk. Activiteiten kunnen bijdragen aan een betere stemming, minder stress en het voorkomen van stijfheid en spierzwakte. De activiteitenbox is mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amsteland. Het initiatief kwam binnen via de wensbank in de hal van het ziekenhuis. De stichting ondersteunt verschillende projecten en activiteiten voor patiënten en medewerkers.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Met Marion Gijsler.
3: En goedemiddag, lieve luisteraars. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Verhalenderwijs in de vakantie. Want we zijn nog steeds in de herhaling. Jullie kunnen luisteren naar deel 6 van de herhaling van Ministerie van Oplossingen nummer 1 van Sanne Rozenboom.
4: Ja. Want we gaan door in het ministerie van Oplossingen.
3: Het ministerie van Oplossingen, waarvan niemand weet dat het bestaat.
4: Nee, dat is heel vreemd, maar oké.
3: Ja, niemand weet het. Zelfs de postbode weet het niet.
4: Nee, en toch is het er.
3: En toch is het er. Want Nina weet het wel.
4: Ja.
3: En Alfa weet het wel.
4: Ja.
3: En Ruben weet het wel.
4: Wat dat betreft.
3: Want
4: dat...
3: die gaan namelijk het ministerie van Oplossingen opnieuw leven inblazen.
4: Oeh.
3: Ja, geholpen door mevrouw Vis. Want die heeft de oude ministerie van Oplossingen meegemaakt.
4: Ja.
3: Dus die helpt ze op weg.
4: Ja, en die hebben ook alle boeken nog in de kast staan. Wat betreft het oude ministerie van Oplossingen. En aan de hand daarvan kunnen ze...
3: een nieuw ministerie van Oplossingen oprichten.
4: Precies.
3: Precies, ja. En wat ze daarvoor doen moeten is 3 mensen helpen.
4: Oh.
3: En eentje is vast gebeurd.
4: Ja.
3: Ja. Want er is een speelmuurtje voor de kinderen is gered. En we gaan vandaag gaan we horen over de volgende dingen die ze gaan helpen.
4: Oké.
3: Okay. Ja.
4: Ik wacht in spanning af.
3: Precies. En dan gaan we ook eens lezen over. We gaan ook lezen over de bedreigingen die daarbij. Want het kan natuurlijk nooit allemaal zonneschijn zijn. Hè? Het is altijd moeilijke dingen zijn moeilijk.
4: Ja, dat is
3: en er zijn hier ook tegenwerkers. En dat zijn de zogenaamde zilvermannen. Weet je dat nog?
4: Ja, de zilvermannen. Ja,
3: de zilvermannen. En die zijn we de vorige keer tegengekomen.
4: Ja.
3: Ja, een soort boef was het. Nee, het was niet een soort boef. Het was een soort gangster.
4: Ja, het was in ieder geval wel een heel vreemde verschijning.
3: Ja, het was wel een vreemde verschijning. Dat zegt je goed. Ja. Dus laten we eens gaan kijken wat er vandaag van te lezen is.
4: Ik lig aan je lippen.
3: Nou, we gaan het meemaken. Toen ze weer aan tafel zaten bij mevrouw Vis, was iedereen onder de indruk. Weet je het zeker? Vroeg Ruben. Nina knikte. Ja, hier. Ze wees op de kraag van Rubens blouse. Ongelooflijk, zei mevrouw Vis. Ze hebben gewoon een zilverman vanuit Engeland op ons afgestuurd. Ongelooflijk. En Sophia werkt met hen samen? Vroeg Alfa. Jep, zei Nina. En Jasmin ook, En misschien al die meiden wel. Hij geeft ze geld, dat weet ik zeker. Heb je die kleren van Sophia gezien? Die zonnebril op haar hoofd? En die telefoon van Jasmin? Dat deden ze vaak, zei mevrouw Vis. Ze doen het vuile werk niet zelf, ze betalen anderen om het te doen. Ze hebben toch geld genoeg, zei Alfa. Mevrouw Vis knikte. Dat ik na al die jaren toch weer een zilverman voor mijn deur heb, zei ze. Betekent dit dat Sophia weet over het ministerie, vroeg Nina. Mevrouw Vis schudde krachtig haar hoofd. Nee, dat gelukkig niet. De zilvermannen doen net zo geheimzinnig als wij. Ze willen liever niet dat andere mensen ook achter het oliegeld van zilver aangaan. Ze peuteren informatie los en helpen anderen om ons werk te ontmaskeren. Waarom stappen ze niet gewoon naar het journaal, vroeg Alfa. Dan zijn we niet meer anoniem en kunnen we geen ministerie worden. Dat hebben ze zo vaak geprobeerd, zei mevrouw Vis. Niemand gelooft dat er een geheim ministerie bestaat. Dan moet je echt zoveel bewijs hebben en zolang wij geen fouten maken, hebben ze dat niet. Nina kneep haar ogen tot spleetjes. Dus ze zorgen ervoor dat Sophia ons ontmaskert zonder dat ze weet waar het over gaat? Precies, zei mevrouw Vis. Ze zullen hun best doen om een nieuw ministerie in Nederland tegen te houden. Waarschijnlijk balen ze ontzettend dat er na al die jaren weer opgelost wordt. Mevrouw Vis kreeg een klein trots lachje om haar lip. Moeten we nu stoppen? Vroeg Alfa. Nee man, zei Nina, we moeten alleen super voorzichtig zijn. Dat zeker, zei mevrouw Vis. Maar we laten ons niet bang maken door een zilvermannetje. Alfa vertelde mevrouw Vis over de computer van haar oom. En mevrouw Vis was onder de indruk. Wat voor computer is het? Vroeg ze. Gewoon een zwarte laptop, zei Alfa. Goed genoeg voor internet en om op te schrijven en om foto's op te slaan. Mijn oom zei dat je hem alleen niet kunt gebruiken voor de nieuwste games. Dat is niet zo erg, toch? Terwijl die juist zo leuk zijn op zeeroverhenk.nl, zei Nina. Ah, dat is web-based. Dat kan wel, zei Ruben. Hij keek de anderen aan. Oh, wacht, jullie maakten een grapje. Sorry, ik was nog een beetje bezig met de zilverman en met die stomme Sophia. Laat haar toch, zei mevrouw Vis. Je hele leven zullen er types zoals Sophia zijn. Je moet er echt niet te veel, van aantrekken. Ruben zuchtte. Mijn hele leven. Misschien niet zo erg als Sophia, maar wel stom, zei mevrouw Vis. Gelukkig zijn er ook heel veel leuke mensen. We hebben gisteren leuke mensen ontmoet, zei Ruben. En hij ging rechtop zitten op zijn stoel. Noria en haar vader. Noria? Vroeg mevrouw Vis. Dat meisje dat door Sophia wordt gepest? We hadden haar tas gevonden, zei Nina. En toen we die terugbrachten, mochten we binnenkomen en hebben we heel veel over haar geleerd. Wat goed, zei mevrouw Vis, precies zoals het plan was. Eerst Barremans, dan Noria. Jullie zijn goed hoor. Nina, Alfa en Ruben moesten er alle drie van blozen. Die vader van Noria is computerinstallateur, zei Ruben. Die hebben we net nodig voor Barremans. Dat is handig, zei mevrouw Vis. En het meisje zelf, kunnen we haar problemen oplossen? Nee, zei Nina meteen. Ruben en Alfa keken haar verbaasd aan. Nou ja, niet echt, toch? Alfa snapte het. Nee, niet echt. Noria's moeder is dood, zei Nina. En daarom komt Noria nooit meer buiten. En speelt ze niet meer en zit ze maar op de bank met een knuffeltje dat naar haar moeder ruikt. Och, arme, zei mevrouw Vis. En dat kunnen we niet oplossen, zei Nina. Alfa trok aan een vlechtje. We kunnen haar moeder niet terugbrengen, maar we kunnen Noria misschien wel opvrolijken. Hoe dan? Vroeg Ruben. We kunnen vrienden voor haar vinden, zei Alfa. Of familie? Een adoptieoma? Mevrouw Vis, wilt u met een klein Afghaans meisje spelen? Mevrouw Vis glimlachte en schudde langzaam haar hoofd. Dat kan niet. Ik maak onderdeel uit van het ministerie. Ik kan zelf niet inspringen. Hebt u dan geen vrienden die een extra kleinkind willen? Vroeg Alfa. Barmans, riep Nina. En toen, auw! Want ze was enthousiast opgesprongen en stootte haar knieën keihard aan de tafel. Barmans, herhaalde ze nu rustiger, terwijl ze over haar knieën wreef. Die heeft ook weinig mensen om zich heen. Als Noria het kleinkind wordt van Barmans, dan zijn ze allebei gelukkiger. Ja, maar zo snel kunnen we dat toch niet regelen, zei Alfa. Misschien is Barmans wel helemaal niet aardig voor kinderen. Zal er toch bij zijn, zei Nina. Ze hoeft niet opeens bij Barmans te wonen, gewoon op bezoek. En dat ze daar dan allebei van opvrolijken. We noemden dat een klapper vroeger bij het ministerie, zei mevrouw Vis nadenkend. Twee zaken in één klap. Maar klappers zijn ingewikkeld. Er zitten altijd veel onzekere factoren bij en je weet niet hoe het uitpakt. We kunnen het toch proberen, zei Ruben. We kunnen de vader van Noria inhuren om het internet aan te sluiten bij Barmans. En dan moeten we een reden bedenken dat hij Noria meeneemt. Maar Noria gaat niet graag naar buiten, zei Alfa. Dat is het hele probleem. Waarom zou ze zomaar meegaan met haar vaders werk? En ze moet gewoon naar school. Mevrouw Vis knikte. Haar vader kan in ieder geval het internet regelen voor Barmans. Dan hebben we die zaak straks afgerond en kunnen we ons daarna buigen over die kleine Noria. Ruben, kun jij het nummer van haar vader te pakken krijgen? Vroeg Nina. Ruben knikte. Dat moet wel lukken. Dan gaan wij morgen na school naar Barmans om hem een laptop te laten winnen. Nina wreef in haar handen. Ze was Zilverman alweer een beetje vergeten.

gewonnen. Alfa had een Mexicaanse hoed op en een dunne snor met krullende puntjes opgeplakt. En Nina droeg een veel te grote doktersjas en enorme hakschoenen. Het was woensdagmiddag en ze waren op de zolder van mevrouw Vis. Klui, zei Nina en ze giechelde. Je moet geen gekke kostuums aandoen, had mevrouw Vis gezegd. Dan val je juist op. Ze had verteld dat het beter was om kleren te dragen die je normaal nooit droeg. En om in je gezicht een paar kleine veranderingen aan te brengen. Dan voelde je je anders en dan gedroeg je je ook zo. Maar voordat ze daaraan toe waren, wilden Nina en Alfa alle kledingstukken uit de grote kist op zolder uitproberen. De maskers en de hoedjes en de jassen. Ruben zat ondertussen op de grond achter zijn laptop. Hij had het nummer van Noria's vader heel makkelijk gevonden, want hij had een eigen website. Zalmay Abdul installeert een heleboel. Ik durf geloof ik niet te bellen, zei hij. Wat nou als hij me herkent? Daar is dat ding toch voor, zei Nina. Naast Ruben lag een klein zwart apparaatje dat van het ministerie was geweest. Het paste op de onderkant van de hoorn van een ouderwetse telefoon en als je erin praatte, veranderde het apparaatje je stem. In de woonkamer van mevrouw Vis stond een telefoon die ze daarvoor konden gebruiken. Grijs met een draaischijf, met gaatjes waar je je vingers in konden om het nummer te draaien. Zullen we oefenen? Vroeg Ruben. Alfa haalde haar mobieltje uit de zak. Bel mij maar. Ruben pakte de stemvervormer, stond op en ging naar beneden. Alfa deed de Mexicaanse hoed af en keek in het ronde spiegeltje dat tegen de kast hing. Ik moet mijn haar losdoen, zei ze. Dat heb ik nooit. Dan zie ik er meteen heel anders uit. Ze zouden die middag naar meneer Barremans gaan. Met de laptop en een zogenaamd loodje. Nina deed de doktersjas uit en stapte uit de hoge hakken. Ik doe dit aan. Ze hield een gele jurk met bloemetjes voor zich. Ik heb sinds ik 4 was geen jurken meer aangehad. En dan slippers en 2 vlechtjes. De kleren van het ministerie hadden overal klittenband en elastische stukjes stof, zodat ze bijna iedereen pasten. Ik doe dit aan. Alfa had een zwarte trui gepakt en een zwarte spijkerbroek. Want normaal draag ik altijd kleuren. Alfa's mobiel ging af. Onbekend nummer stond er in haar scherm. Hallo, zei ze. En ze drukte op speaker, zodat Nina mee kon luisteren. Goedemiddag, zei een krakerige mannenstem. Kunt u maandagmiddag een computer aansluiten? Zei Alfa. Ze wist wel dat het Ruben was, maar hij klonk zo anders dat ze toch twijfelde. De computer is een laptop, zei de stem. U moet zorgen dat het internet het doet. Oké, zei Alfa. En misschien kunt u de meneer van wie de laptop is ook laten zien hoe hij zijn vrienden online kan vinden, want hij is oud en hij weet dat niet. Nou, dag! Zo, zei Alfa tegen Nina. Hij was

0: echt onherkenbaar. Ze begon haar vlechtjes los te maken met haar vingers. Nou, wij nog. Toen Alfa en Nina zichzelf een uur later in de spiegel beneden in de gang zagen, waren ze twee andere meisjes. Dames bijna. Alfa droeg zwarte kleren. Ze had een wilde bos krullen en een klein zilveren brilletje op haar neus. Nina droeg de gele jurk met bloemetjes en had twee nette vlechten in. Ze had met een oogpotlood haar wenkbrauwen iets donkerder gemaakt, waardoor haar hele gezicht veranderde. We hebben ook andere namen nodig, zei Alfa. Ik heet nu Daphne. Oké, zei Nina, dan ben ik Ramona. Zijn jullie er klaar voor? Vroeg mevrouw Vis vanuit de woonkamer. Ja, zeiden Nina en Alfa in koor. Wacht even, zei Ruben. Hij liep naar de woonkamer en tilde het gordijn voor het raam een klein stukje op. Zie je wel, ze staan er. Sophia? Vroeg Nina, die de kamer in kwam lopen. Ruben knikte. Jullie kunnen beter achterom, zei mevrouw Vis. Ze mogen jullie nu echt niet volgen. Maar onze fietsen staan voor Rubens huis, zei Alfa. We lopen wel, zei Nina. En ze hing de tas met de laptop van Alfa's oom boos over haar schouder. Etters, mogen we ze nou echt niet terugpakken? Mevrouw Vis schudde haar hoofd. Dat weet je best. Neem maar wraak door meneer Barremans te verrassen. Oké, zei Nina met een zucht. Kom op, Ramona, zei Alfa. Dit is gaaf. Kijk ons nou. Nina keek naar haar vriendin, die eruit zag als een filmster en glimlachte. Daar gaan we, Daphne. Operatie Barremans. De tuin van mevrouw Vis stond vol wilde bloemen en brandnetels, waartussen een dun grindpaadje liep. Achterin stond een schuurtje van donkerbruin hout. Daarnaast zat een gammele deur in de houten schutting die uitkwam op de straat. Het was 15 minuten lopen van mevrouw Vis naar het kanaal. De woonwijk uit, door het park en naar het water. De zon scheen, maar door de wind had Nina het toch een beetje koud in haar gele zomerjurk. Nee, niemand, stelde Alfa elke minuut vast. Ze keek de hele tijd achterom over haar schouder. Ze dook één keer achter een boom en trok Nina mee omdat er een auto veel te hard door de straat gierde. Maar er zat een oude dame achter het stuur, geen zilverman. Langs het kanaal was de bloesem aan het bloeien. Kleine witte bloemetjes aan de bomen langs de waterkant. Het zag er vrolijk uit. Ik wil ook wel op een woonboot wonen, verzuchtte Alfa. Al kan hij altijd losraken van de wal en 's nachts wegdrijven natuurlijk. Dat je wakker wordt midden op zee zonder drinkwater. Nina keek lachend naar haar vriendin. Ja, dat kan natuurlijk. Toen ze bij de boot van meneer Barremans aankwamen, bonkte Nina's hart in haar keel. Alfa bleef stokstijf staan, 2 meter voor de voordeur. Misschien is hij wel niet thuis, zei ze. Of misschien heeft hij wel een hekel aan computers. Of misschien heeft hij al een computer. Waarom hebben we daar niet eerder aan gedacht? Kom op, zei Nina. We zijn nu zo dichtbij. Als hij er al een heeft, dan zegt hij dat. En dan maken we een nieuw plan. Het water rimpelde elke keer dat de wind opstak. De boot van Barremans deinde zachtjes op de golven. Nina zette een grote stap en belde aan bij de blauwe deur. Het bleef lang stil en toen hoorden ze het. Bonk, bonk van het houten been. Er werd aan het slot gemordeld en de deur ging een klein stukje open. Ja, zei meneer Barremans. Hij droeg weer een blauwe pet en onderuit staken grijze haren. Nina slikte even. Zou hij ze herkennen?
1: We zijn Daphne en Ramona van de buurtloterij, meneer.
0: Haar stem was wat netter dan normaal en wat lager.
1: De buurtloterij, antwoordde meneer Barremans
0: en hij trok zijn wenkbrauw nadenkend op.
1: Ik wil helemaal niet meedoen aan een loterij.
0: Onder het steigertje waar ze op stonden klotste het water tegen de planken. Iedereen in de buurt doet automatisch mee, zei Alfa en ze hield het loodje dat ze thuis had gemaakt voor zich uit. Nummer 139.
1: U kunt een computer winnen, een laptop.
0: Nina klopte op de laptoptas die over haar schouder bungelde. Deze! Barremans keek van Alfa naar de laptop en weer terug, zonder het loodje aan te pakken. Alfa probeerde zo rustig mogelijk te blijven.
1: Het is een zwarte laptop. Hij doet het heel goed, alleen niet voor gamen. Wat moet ik nou met een computer? Vroeg Barremans. U wint ook iemand die het internet voor u installeert en die u een beetje helpt, zei Nina. Als u toevallig wint, bedoel ik. En het kost me niks? Nee, helemaal niks, zei Alfa. Ach ja, kom erop dan. Meneer Barremans haalde zijn schouders op en pakte eindelijk het loodje aan. Nummer 139, het zal me benieuwen. Wanneer is de uitslag? Oh, al bijna, zei Nina. Strakjes. Goed, we zullen zien, zei meneer Barremans. Dag hoor, kinderen. En hij deed de deur dicht. Nina en Alfa liepen zonder iets te zeggen een stukje langs het water. Er kwam een groot schip langs, vol gekleurde containers. En nu? Alfa zette haar brilletje recht terwijl ze naar het schip keek. Even wachten, zei Nina, anders staat het zo gek. Ze gingen op een bankje aan het water zitten en belde Ruben om te vertellen dat Barremans het loodje had aangenomen en dat de vader van Noria dus aan de slag kon. Ruben belde 10 minuten later terug. Hij had Salmani gebeld met de stemvervormer en die zou vrijdag om 2 uur komen voor het internet. Ik heb gezegd dat het er ging om een oude man die wat hulp moest hebben om vrienden en familie in het buitenland te vinden online, vertelde Ruben. Toen zei de vader van Noria dat hij hem zou helpen omdat hij ook veel vrienden in het buitenland heeft. Perfect, zei Nina. Ik wil erbij zijn wanneer ze elkaar ontmoeten, zei Ruben. Maar dat kan niet. Jammer, hè, zei Nina. Ze hing op en gaf de telefoon terug aan Alfa. Wat is er jammer? Vroeg Alfa. Dat we er niet bij kunnen zijn wanneer meneer Barremans en de vader van Noria elkaar ontmoeten. Super jammer, zei Alfa. Al kunnen we misschien met duikpakken het water in en dan via de wc inbreken en ons verstoppen in een kast. Dat is waar, zei Nina, makkie. 20 minuten lang zaten ze op het bankje met de zon in hun rug en keken naar de schepen die af- en aanvoeren. Toen vonden ze het tijd om terug te gaan naar meneer Barremans. Nu droeg Alfa de laptop. Hij was van haar oom geweest, dus zij mocht hem weggeven. Nina klopte op de deur van de woonboot. Dat vond ze vriendelijker dan weer aanbellen. Ze haalde even heel diep adem toen ze het houten bonk bonk dichtbij hoorde komen. Ze moest denken aan de lading kisten die op zijn been was gevallen. Oh, daar zijn jullie weer, zei meneer Barremans toen hij de deur een stukje open had gedaan. Ik heb zeker niets gewonnen, hè? Nina en Alfa keken elkaar even aan. Jawel, zei Alfa, het winnende loodje is nummer 139. Ze wachtte even om te kijken hoe meneer Barremans zou reageren, maar hij bleef haar afwachtend aankijken. Dat bent u, meneer, riep Nina. U hebt de laptop gewonnen. Hij is wel tweedehands, hoor, zei Alfa. Maar meneer Barremans luisterde al niet meer. Oh, wat leuk, riep hij met grote ogen. Oh, wat leuk, en ik heb nog nooit iets gewonnen. Hij deed zijn pet af en wreef met zijn hand over zijn hoofd. Wat een verrassing. Alfa liet de laptoptas van haar schouders glijden en gaf hem aan meneer Barremans. Alsjeblieft. Vrijdagmiddag om 2 uur komt er iemand om het internet in orde te maken, zei Nina. Oh jee, zei meneer Barremans. Ik weet niet of ik daar wel wat aan heb. Misschien wel, zei Nina. Ik hoop van wel. Meneer Barremans zette de laptop op de grond, strekte zijn arm uit en gaf eerst Alfa en toen Nina een hand. Dank jullie wel, meiden. En toen deed hij glunderend de deur dicht.

0: Op een website. Het werd donderdag en vrijdag. Toen was het weekend en al die tijd wisten Nina, Alfa en Ruben niet of het gelukt was met Barremans en het internet. Ze konden het hem niet vragen en ze konden Noria niet vragen of ze misschien mee was geweest naar een oude man op een woonboot. Wat moet je veel geduld hebben als je bij het ministerie wilt werken, zei Nina tegen Alfa, toen ze zaterdagochtend samen boodschappen deden voor Alfa's moeder. Morgen gaan we weer langs, zei Alfa. En ze pakte een beker kwark uit het schap. Ze keek even achterom. Ze had er inmiddels een gewoonte van gemaakt af en toe over haar schouder te kijken, op zoek naar Zilvermannen of Sophia. Zondagmiddag zouden ze hun verkleedkleren weer aandoen en als Daphne en Ramona aanbellen bij Barremans om te vragen of de laptop was bevallen. Als het allemaal gelukt was, zouden ze een plan bedenken voor Noria. Alles is zo gewoon, klaagde Nina, terwijl ze het karretje voortduwde met haar borstkas. Ik probeerde de hele tijd niet aan te denken, zei Alfa, en ze mikte een zak macaroni in de kar. Ik ook niet, zei Nina. Niet aan Barremans of aan Noria, niet aan de Zilvermannen en al helemaal niet aan het feit dat ze misschien wel bijna het officiële ministerie van oplossingen zouden kunnen zijn. Alfa's telefoon ging. Ze slingerde met haar fiets terwijl ze opnam. De boodschappentas kwam bijna tussen de spaken. Huh? Zei ze. Rustig maar. Hé? Wacht even. Ze gebaarde naar Nina dat ze moest afstappen en samen reden ze naar de kant van de weg. Wat zei ze precies? Ja. Oh jee. Alfa keek heel bezorgd en Nina wilde de telefoon bijna uit haar handen grijpen. Wat is er, of wat is er aan de hand? Alfa hing op en blies lucht in haar wangen die ze er langzaam weer uit liet lopen. Het was Ruben, zei ze. Er is iets met Sophia. Ze heeft foto's van hem, van ons, die ze aan iedereen gaat laten zien, zegt ze. Wat voor foto's? Vroeg Nina. Deze in ieder geval. Alfa gaf haar telefoon aan Nina, zodat die de foto kon zien die Ruben net had opgestuurd. Het waren Alfa en Ruben en zijzelf voor de deur van Barremans. Shit, zei Nina. Ruben is bij het muurtje aan de Lindenlaan. Daar zou Sophia hem ontmoeten. Kom, we moeten opschieten. Oké, zei Nina. Voordat ze de telefoon aan Alfa teruggaf, viel haar oog op een sms'je. Hé, wat is dat? Geen idee, zei Alfa. Kreeg ik gisteren. Ik ken de afzender niet. 2421CH97, las Nina op. Wat stond erin? Niks, zei Alfa. Tenminste, niks logisch. 2 stond er alleen. Ik heb dat nummer met die letters eerder ergens gezien. Wacht. Nina zocht in haar jaszak naar een pen om het op te schrijven. Nien, niet nu, riep Alfa. Ruben wordt misschien wel opgesloten door die meiden. Hij is in gevaar. Misschien pakken de Zilvermannen hem wel. Nina knikte en stapte op haar fiets. Ze fietste zo hard als ze konden. Al vanaf een afstand zagen ze Sophia. Ze zat bovenop de muur, waar geen hek meer omheen stond. Haar bruine krullen bewogen mee met de wind. Ze had haar nieuwe jas weer aan, dit keer samen met fonkelnieuwe gimpen. Nina smeet haar fiets op de grond en rende naar Ruben toe, die onderaan de muur stond naast Jasmin. Gaat het? Vroeg Nina. Ruben knikte. Ik heb alleen geen zin in wat het ook is dat ze nu weer bedacht heeft. Ik denk dat ik mijn evenwicht verlies, riep Sophia naar beneden. Als er 2 keer iemand van de muur valt, dan zullen ze het toch zeker wel slopen, hè? Ze lachte er vals bij. Doe normaal, riep Nina. Je had de eerste keer al niks, dus als het nog een keer gebeurt, gelooft niemand je. Sophia lachte. Iedereen gelooft me altijd. Maar deze lelijke muur kan me echt niks schelen. Ik heb grotere plannen. Nou, dat is fijn voor je. Maar wij gaan nu weer. Kom, Ruben. Wacht nou even, zei Sophia snel. We hebben een verrassing voor jullie. Jasmin? Jasmin hield haar nieuwe telefoon zo voor zich dat Alfa, Nina en Ruben op het schermpje de foto konden zien van hen 3 voor de boot van Barremans.
1: Mooi, hè? Zei ze.
0: Prachtig, zei Nina. Vind je het niet gek dat we die foto hebben? Vroeg Sophia, terwijl ze van de muur afklom.
2: We wisten al dat jullie daar waren, zei Nina, want jullie hebben onze banden lek gestoken.
1: En dit. Jasmin veegde over haar scherm en er verscheen een foto van Nina voor het huis van Ruben. En deze? Jasmin veegde verder. Een foto van Alfa en Ruben bij het concert op de muur van Roving Tom. Eentje van Barremans in de deuropening. Eén van Nina die het huis van mevrouw Vis binnenliep. Eén van Ruben in de klas. Nina schudde geïrriteerd haar hoofd. Waarom zou je zoveel foto's van ons maken? Sophia antwoordde niet, maar sprong het laatste stukje van de muur af en wandelde naar Jasmin toe. Ze keek tevreden naar het schermpje. De mooiste hebben we voor het laatst bewaard. Op de telefoon van Jasmin verscheen een foto van een oudere man voor het raam.

opa, riep Nina geschrokken. Jullie hebben een foto van mijn opa. Zijn jullie gek geworden? Haar stem bibberde een beetje. Sophia lachte alleen maar. Schattig oude heer, leuk huis ook. Jij bent naar het huis van Nina's opa gegaan? Alfa schudde haar hoofd zo hard dat haar vlechtjes van links naar rechts vlogen. We hebben hem wat vragen gesteld over vroeger. Wat vreselijk dat hij zo ziek is geweest. Sophia keek Nina aan. Gelukkig werd hij weer beter. Nina ademde even diep in en uit. Wat weet je over... begon Ruben. Hij was vuurrood en stond met gebalde vuisten naast Nina. Die strekte haar arm uit om hem een stukje naar achteren te duwen. Sst, zei ze. Sst, wat? Vroeg Sophia fel. Wat is er toch dat we niet mogen weten? Vertel nou! Nina voelde haar schouders ontspannen. Ze wisten nog steeds niks. De zilvermannen hadden Sophia en haar vriendinnen dan wel naar haar opa gestuurd. Die meiden hadden nog altijd geen idee waar het over ging. Ze hadden alleen wat foto's. Oké, Sophia, zei Nina. Dus iemand geeft je geld en in ruil daarvoor val je een oude man lastig. Het is maar wat je hobby's zijn. Ze staarde even naar de flats aan de rand van het parkeerterrein. Die waar ze hadden aangebeld op zoek naar een beroemde voetballer. Ze zag meneer Paltoen staan praten met een oude dame. Ze wilde even zwaaien, maar bedacht zich. Waarom laat je ons dit zien? Vroeg Ruben van achter Nina's rug. Het bewijst alleen dat je ons achtervolgt. Het bewijst dat jullie het van plan zijn, riep Sophia. Ze schoof de zonnebril die bovenop haar hoofd zat naar haar neus. Ik weet niet precies wat een man op een boot, je opa, een muurtje op een parkeerplaats en een oude blinde vrouw met elkaar te maken hebben. Maar ik weet wel dat de informatie die ik heb en alle foto's samen heel mooi op een site kunnen. Jasmin giechelde. Alsof jij een site kunt bouwen, zei Ruben. Ik niet, maar de broer van ons vriendinnetje Hadda is heel goed in websites maken, zei Sophia. Hij heeft morgen tijd voor zijn kleine, lieve zusje. En ik heb toevallig alle adressen van iedereen op school. Hoe kom je daar nu weer aan? Vroeg Ruben. Sophia glimlachte. Die stonden op de laptop van de juf. Ik hoefde ze alleen maar te kopiëren. Dat was jij, riep Ruben. En je gaf mij de schuld. De aanval is de beste verdediging, zei Sophia. Ze stond nu voor Rubens neus en boog zich naar hem toe en siste. Vertel me nou maar wat jullie aan het doen zijn, Ruben Tandema. Ruben schudde zijn hoofd. Vertel, schreeuwde Sophia. Er vlogen druppeltjes spuug uit haar mond die neerkwamen op Rubens wangen. Nee, zei Ruben, nooit. Sophia zette een stap achteruit. Ze zag er gespannen uit. Goed, dan gaan we er een mooie site van maken. We hebben de naam al, zei Jasmin tevreden, terwijl ze haar telefoon in haar jaszak liet glijden. Sophia pakte haar fiets en haar vriendin deed hetzelfde. Terwijl ze wegreden, draaide Sophia zich om en riep... Ruupjesgeheim.nl, de site waarop iedereen kan zien wat stiekem Ruupje uitspookt. Een half uur later zaten Nina, Alfa en Ruben strijdbaar aan de eettafel van mevrouw Vis. Ik pak die telefoon af, zei Alfa. Ik ga een website maken over hoe stom Sophia is, zei Ruben. Met foto's en interviews met mensen die ze pest. Ik ga met haar praten, zei Nina. Maar ze schudde meteen haar hoofd. Nee, dat werkt toch niet. Je kunt niet aan haar uitleggen waarom het zo belangrijk is, zei mevrouw Vis. En je kunt haar niet vertellen waarom je er niks over kunt vertellen. Dat maakt het erg lastig. Ze weet niets over het ministerie. Dat moeten we vooral zo houden. Ze weet ook niet dat we mensen proberen te helpen, zei Alfa. Wat weet ze eigenlijk wel? Alleen dat we bij Marmans zijn geweest en dat zegt niks. Maar Nina schudde haar hoofd. Ze weet dat we bij mensen langs gaan. En dat we iets te maken hebben met het muurtje. En dat mevrouw Vis erbij betrokken is. Zelfs dat mijn opa Leo er iets mee te maken heeft. Maar we zijn nog steeds anoniem, zei Alfa. Dus we kunnen gewoon doorgaan. Nu schudde Ruben zijn hoofd. Dat kan niet. Waarom niet? Vroeg Alfa. Als ze al die dingen echt online zet, de foto's en alle informatie die Sophia heeft, dan zijn we veel te makkelijk te vinden.
Dan linkt ze ons aan Roving Tom en aan Barremans. Bovendien staan onze namen erbij. Het internationale genootschap vindt het nooit goed dat we een geheim ministerie heroprichten als onze namen online staan met een vaag verhaal erbij over het feit dat we langsgaan bij vreemde mensen. Precies, zei mevrouw Vis. Zeker niet nadat het ministerie vorige keer is opgedoekt omdat mensen hun mond voorbij hadden gepraat. Zei Alfa. Dat is waar. Nina schoot overeind. Het internationale genootschap weet toch superveel en kan alles? Niet alles, zei mevrouw Vis, maar wel erg veel. Kunnen zij ons dan niet helpen door Sophia te stoppen? Nina sprong van haar stoel en dit keer stoten ze zich niet. Het enige wat ze moeten doen is de site tegenhouden. Ze halen toch ook altijd alles weg wat er over hen zelf wordt geschreven? Als die foto's niet online staan, zijn het gewoon wat foto's op Jasmin's telefoon. Daar kunnen we wel tegen. Nee, mevrouw Vis schudde haar hoofd. Dat kan echt niet. Oh, zei Nina en ze ging weer zitten. Waarom niet? Het internationale genootschap helpt alleen ministeries die officieel zijn opgericht en aangesloten, zei mevrouw Vis. Daar zijn ze heel streng in. En wij zijn geen officieel ministerie, want we hebben nog maar 2 zaken opgelost, zei Nina. Precies, zei mevrouw Vis. Tenminste, dat van die 2e weten we nog niet zeker. Meiden, maken jullie deze zaak nog wel af? Meneer Barremans, zei Nina, ze was het even vergeten. Morgen gaan we langs. Komen er dan niet meer foto's? Vroeg Alfa. Nee, zei Nina beslist. Wij gaan namelijk niet langs bij meneer Barremans. Daphne en Ramona gaan langs. Alfa lachte. Dat is waar. Gaan we Noria niet verder helpen? Vroeg Ruben. We moeten nu even afwachten, zei mevrouw Vis. Laten we maar hopen dat die meiden bluffen en dat er helemaal geen website komt. Maar totdat we dat zeker weten, lossen we even geen problemen meer op.

0: Rinus, wat heb je daar een mooie muziek weer uitgezocht?
1: Ja, ik kwam toevallig even tegen.
0: Nou, ik vind het echt prachtig.
1: Ik moet zeggen dat ik er ook wel van hou. Dat sowieso. Ja,
0: en zo wordt verhalenderwijs toch een beetje een muziekprogramma.
1: Nou,
0: heel stiekempjes.
1: Ja, oké. Maar ja, het moet er even tussendoor af en toe.
0: Ja, toch? Dat is wel prachtig.
1: Ja, je kent toch niet een uur achter elkaar doorlezen? Dat wordt een beetje lang.
0: Ja, dat kan wel, maar dat wordt heel saai, denk ik.
1: Ja, dat wordt heel lang.
0: Ja.
1: Maar goed,
0: dus
1: dan lossen we zo op.
0: Nu hebben we het zo gedaan. En zo is het. Ja.
1: Helemaal goed. Hey, volgende week dan zijn we er zeker weer, hè?
0: Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we de ontknoping van dit verhaal. En dan hoop ik dat ik volgende week ook wel weet wat ons volgende boek wordt.
1: Okay.
0: Maar dat houden we nog even een verrassing. Want nu weet ik het nog niet.
1: Je weet het nog niet. Maar het is nog niet zeker.
0: Maar dat gaan we niet vertellen, toch?
1: Nee, dat komt allemaal wel goed.
0: En dat komt vanzelf goed.
1: Ja, dat
0: we gaan op enig moment weer een nieuw boek vinden.
1: Dat sowieso.
0: Ja, en dus stay tuned. Als mensen het willen horen, dan moeten ze blijven luisteren.
1: En als je zelf misschien een boek hebt dat je zegt van nou, dat wil ik wel graag voorgelezen hebben. Dan is het heel simpel. Rinus@radioaalsmeer.nl of Marion@radioaalsmeer.nl. Nou, dan gaat het helemaal goed komen.
0: Dan gaan we dat eens kijken of we daar wat mee kunnen doen.
1: Ja,
0: lijkt me
1: bijvoorbeeld.
0: Erg leuk.
1: Toch?
0: Ja, verzoeknummers, altijd leuk.
1: Ook leuk, absoluut. En en komend weekend, ja, spannend.
0: Spannend, wat is er spannend?
1: Nou, 14 februari.
0: Oh, ja.
1: Toch?
0: Zeker spannend, ja.
1: Ik ga er voor de rest niks van zeggen, maar 14 februari is altijd best wel een vrij spannende dag.
0: Oké.
1: Althans, dat denk ik.
0: Verwacht je bosje bloemen dan?
1: Nee, dat dan weer net niet.
0: Dat zou toch kunnen?
1: Ja, een stukje chocola of weet ik van wat. Ja. Je weet het nooit.
0: Een mooi boek. Ja.
1: Bijvoorbeeld, kan ook nog.
0: Ja.
1: Dus we zullen zien wat er gaat worden.
0: 14 februari. Ik denk dat ik het zachtjes voorbij laat gaan. Maar het is wel waar. Ja, ik hoop dat er veel mensen leuke ideeën hebben en die ook gaan uitvoeren.
1: Nou, we zullen het allemaal meegemaken. Dus wat ons betreft, ik zou zeggen volgende week woensdag rond de klok van 5, dan zijn we er weer.
0: Dan zijn we er weer.
1: En dan gaan we voor nu zeggen tot de volgende keer.
0: Tot volgende week.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Met Peter.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Met Peter in de Ether.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
6: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesse Goes heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

schatten van binnen, wie weet. Maar ik denk niet in nieuwe spullen die nog niemand heeft. Ongeacht in welke bubbel je leeft, dat is niet. Nee, dat is niet. Maar wat is dat? Ik kan wel wat bedenken, opkomen voor mensen. Willekeurig iemand op straat het beste wensen. Om de zoveel tijd je grootmoeder weer eens bellen. Of soms de buren weer een bosje bloemen brengen.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag drie mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dood.